Dien, bloed tobakskwal, wat ze niet gien. Wat je touw doel, den 60 grap, smeuk boeten alle bietenkop. Nu mag het eerst de 15 den, dat trekt me doel naar boeten hen. Ik haal mijn rotig uit een frak, het smeuk eerst mal

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore, wat arger kan.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk